Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.

0: Dance Radio.
1: It's personal. Unreleased songs from 9 to 5 music artists, myself, and what is happening in the music world.
0: 9 Sessions airs every second Sunday of the month from midnight onwards.
2: You know I don't play right.
0: Enjoy.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Your,

0: Shepherd dive deep on Dialect Radio at 3. Midnight to 4 a.m. Straight club pressure. Every late night Friday, it's one big late night club journey.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Hot Dance Radio is more than just music.
2: Music.
1: It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Once a year, the skies open up.
0: Radio. And so does the Hot Dance Radio playlist.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.
1: 100 tracks. Handpicked by the Hot Dance Radio crew.
0: The most heavenly dance music ever made.
3: God is a DJ.
1: From the anthems that stopped you in your tracks.
0: To the ones that never left your head.
1: This is the list that only gets made once a year.
0: Your favorite Hot Dance Radio personalities are with you all day long. Counting down every single one.
1: Thursday, May 14th. The Hot Dance Radio. Heavenly 100.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Muzikale reis door de 90s, zeros en de tens. Van 7 tot middernacht hoor je bij mij alleen de beste dansbare hits uit 3 decennia dance. Eurodance, trance, house, vol energie, vol herinneringen. Een trip down memory lane met een beat. Hot Dance Anthems. Met mij, Martijn Vrij. Iedere zondagavond op Hot Dance Radio.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
5: Hot Dance Radio app.
6: The Hot Dance Radio app.
7: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Hot Dance Radio is more than just music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.
2: Purple Disco.
3: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

schijnt dat in juli een nieuw album van deze man gaat komen. Het gaat heten Dream Inside a Dream. En daar kan ik me zeker in verplaatsen, want vanochtend was best vroeg om hier te komen. Zometeen op Hot Dance Radio, Frankie Rizzardo, Shinjuku. Maar eerst meedansen op Shimza. Dit is Fire Fire.

0: uit de film Berlin Calling uit 2008. Deze track, de eerste hit voor Paul Kalkbrenner ooit. Sky and Sand, gemaakt met zijn broer Frits. Binnen nu en twee minuten, de hit die helemaal losgaat op TikTok. Just Stay and Turn the Lights Off.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

ochtend op Hot Dance. We blijven lekker doordansen. Terwijl je smekend kijkt naar de koffieautomaat om alsjeblieft niet te stoppen vandaag. Heb ik zometeen Galantis voor je. Alien. Disclosure staat ook voor je klaar. Die is zo lekker. She's gone, dance on. Maar eerst naar Brazilië voor Alok en James Arthur. Dit is Work With

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Hey, let's

0: This is how you get your weekend.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

Alles samen dit keer met Baby Rexha. En het is toch anders zonder Maxi Jazz. De hoofdman van Faithless is een paar jaar geleden overleden. En ik moet zeggen, Faithless mist hem. Misschien de hele wereld is hem wel aan het missen. Maxi Jazz, wat een held. I'm a

naar het weekend. En misschien heb je nog wel wat tijd over dit weekend voor een klein dansje. Goed nieuws. 10:15 hebben we de weekend access. Dan vertel ik je weer waar je nog wel naar binnen kan. Waar er nog kaarten voor te bestellen zijn. Misschien wel via Ticketswap of zo. Dat hoor je zo meteen. Na muziek van Lost Frequencies en Gorgon City en Drama. You've done enough bij Hot Dance Radio.

0: op Hot Dance Radio. Tenminste, ik werd laatst verteld dat het Medusa is. Sorry wereld, ik heb het al jaren fout gezegd. Medusa en de Good Boys op Hot Dance Radio. Piece of Your Heart. Zometeen No Broke Boys van Disco Lines en Tinashe. Lijkt me reden genoeg om te blijven luisteren naar Hot Dance Radio.
1: Looking to reach a vibrant, high-energy audience in North Holland? Hot Dance Radio is your platform for success. From young professionals to active families, we deliver premium dance sounds and premium listeners to power your business. Get started today at Hot Dance Radio.

is inmiddels 601.567.867 keer gestreamd op Spotify. De piek was wereldwijd nummer 6 met 4,5 miljoen streams op één dag. Oh, wacht. 601.567.868 streams inmiddels.

classic, Narcotic Thrust, I Like It Up All Dance Radio. En nou ja, dit is er eentje, maar voor een lijst van 100 heb je er dus nog 99 andere nodig. En die hoor je aankomende donderdag tijdens Hemelvaartsdag, 5 uur lang in de mix. The Heavenly 100 doen we dan. Nu bij All Dance Radio, Regard en Karsten.

zijn enkel gekneusd. En ook zijn rug verdraaid in de DJ-booth. Maar hij heeft dus nu officieel zijn optreden moeten afzeggen. Dan een kleine levensverlengende mededeling voor je. Aanstaande zondag, dan is het moederdag. Misschien moet je daar even wat voor regelen. Graag gedaan. Weet je wat? Ik help je nog wel een beetje meer. Zometeen in het volgende uur heb ik een lijstje voor je met een paar leuke cadeaus voor moederdag. Alsjeblieft. Krijg je er nog gratis James Hype bij, Don't Wake Me Up. Anima en Ellie Goulding komt er ook aan. Hypnotize staat in de startblokken. Maar eerst Lucas en Steve, de helden uit Limburg. Dit is Heart First.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?

0: Shepherd dive deep on Dialect Radio at 3. Midnight to 4 a.m. Straight club pressure. Every late night Friday is one big late night club journey.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

Evacuate the dance floor van Cascada en Alok en Jess Glynn. Summer's back. Nou ja, de temperaturen wijzen er wel op. Maar het zonnetje mag nog wel een beetje harder gaan schijnen. Over Evacuate the dance floor gesproken. Dit weekend staan er weer een aantal leuke feestjes op de rol. En goede nieuws is, er zijn nog kaarten voor heel veel van die feestjes te vinden. Al is het maar via Ticketswap bijvoorbeeld. Vanavond bijvoorbeeld kunnen we vroeg beginnen in de Club Panama in Amsterdam. Met Nomads Invites Bartje. Kaarten zijn nog verkrijgbaar via Panama. Dan morgen vanaf 12 uur een leuk festival in Amsterdam in het Meerpark. Met onder andere Marco Corolla, Frankie Rizzardo en Josh Baker. Ook om 12 uur morgen begint het Geheime Liefde. Een van mijn favoriete festivaletjes in het Fort bij Vechten in Bunnik. Kaarten zijn nog beschikbaar via Ticketswap. De reguliere kaarten zijn al uitverkocht. Dan om 1 uur morgenmiddag in Thuishaven staat Bart Skills 10 uur lang te draaien. En dat doet hij niet alleen, dat doet hij met Alexia Glensy, Frits Wenzik en Bouwgroepen 90.

Dance Radio Studio voor een live set tijdens Hot Dance Sessions. Oscar met Kay samen met Haley Joel, I Think I'm Addicted. En die hele mix kun je nu terugvinden in de Hot Dance Radio app of via mixcloud.com/hotdancesessions. Als je dan toch een motto nodig hebt voor het weekend, dan kan dit een heel goed motto zijn. Live your life, be free. Nou, als dat geen goed advies is voor een weekend, dan weet ik het niet meer. Het is van Rathbone Place en je hoort hem nu op Hot Dance Radio. Be free!

18-jarige in de finale. Het is de tweede wereldtitel voor Frankrijk. Ook hadden we in 2018 een koninklijke trouwerij. Harry en Meghan gingen namelijk trouwen op 19 mei in Windsor Castle. En ook Jubal en Naomi hadden een hit met Dancing in the Moonlight. En die hoorde je op Hot Dance Radio. Zometeen MK en Clementine Douglas, maar eerst dansen op Topic.

Ik zou nog even een lijstje met je delen voor Moederdag. Want aanstaande zondag is het zover. Moederdag 2026. En dat wil je echt niet vergeten. Wat je je moeder zou kunnen geven is een keertje wat anders dan dat bosje bloemen van het tankstation. Denk bijvoorbeeld eens aan een leuk accessoire voor in de badkamer. Hè? Een leuk zeeppompje of zo'n bakje waar je echt een stuk zeep in kan leggen.

music. What comes next will be marvelous.

0: Shepherd dive deep on Dialex Radio at 3. Midnight to 4 a.m. Straight club pressure. Every late night Friday is one big late night club journey.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

Haven bij Old Dance Radio, I Run hoorde je. En artiesten die halen heel vaak inspiratie uit van alles. Maar ja, bij Nathan Doll en Baby Rexha ben ik nog een beetje aan het nadenken. Waar zou die inspiratie vandaan komen voor Heart Still Beating? Zou het Nietzsche zijn? Wat je niet doodt, maakt je sterker? Of zou het van Cicero gewoon komen? Cicero, je weet wel, die hele oude Griek. Die heeft ooit eens gezegd... Dum spiro, spero. En dat betekent dan... Zolang ik adem, hoop ik. En dat vind ik wel mooi passen bij Heart Still Beating van Nathan Doll. Die hoor je nu bij Old Dance...

Kygo en Selena Gomez op All Dance Radio met misschien een modernere versie van Snoop Dogg's It Wasn't Me. Kygo had het over It Ain't Me. Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur. Tiësto staat te trappelen, Bring Me To Life. Maar die komt pas na Adriatiek. Wasting night.

0: Clapton en Hannah Boleyn, Black and Gold bij de ochtend op Hot Dance Radio. We feliciteren Amnesia, de club op Ibiza, met 50 jaar Amnesia. Zometeen een DJ die pas 43 is, Chris Lake.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

laatste minuten van de ochtend die tikken weg met DJ Koos en Pickup. Daarvoor de Swedish House Mafia en Nicky. Je weet het, aanstaande zondag is het officieel moederdag. Dus daar moet je even iets mee doen. Haal even een leuk bosje bloemen bij het tankstation. Of gebruik de suggesties die ik je eerder vanochtend deed. Die ga je meer helpen scoren. Zometeen nog Dua Lipa, Mad van Martin Garrix. Maar eerst een klein dansje op Fats & Small. Dit is Turnaround bij Old Dance Radio.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Heb jij ook altijd zo'n dip aan het einde van je werkdag? Op Hot Dance Radio hoor je elke maand...

0: achter de muziek. Elke maandag tot en met donderdag, tussen 4 en 7, Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: more. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
5: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Hot Dance Radio is more than just music.
2: Music.
1: It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.
3: What's up, everyone? This is Fede LeGrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
5: Dreamscape. When you close your eyes, the adventure begins.
4: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
6: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

0: Miles away.
1: Of van Bagabot Dance Radio.
2: On DAB Plus for North Holland. At Hot Dance Radio. Pintanel for the rest of the world. Hot Dance Radio.
1: Goedemiddag. Heb je het gevoel dat die week er alweer op zit? Nou, ik wel hoor, bijna. Het is vrijdag. Het is 8 mei. De eerste week van mei achter de rug. Want het is bijna weekend. En dat gaan we vieren op Hot Dance Radio. Ik ben Ralf en ik mag je de komende 3 uur de allerlekkerste hit with the beat voorschotelen om jouw weekend een beetje lekker af te trappen. Wat dan? De Disco Lions en Tinashe meteen. Kygo en Miguel heb ik voor je. Remind me to forget. Maar eerst Calvin Harris met Justin Timberlake en Pharrell Williams. Stay with me.
3: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care. We'll stay. I'm good right here. I've been

Johnny Bodera en Crystal op Hot Dance Radio. En My Loving. En daar gaat elk liedje over. In the end gaat elk liedje gewoon over de liefde. En ook deze. Daarvoor hoorde je ook nog No Broke Boys van Tisco Lines en Tinashe. Niet zozeer over de liefde. Het is meer lust dan niet. Ja. Kennen jullie de World Airplay Radio Monitor? Nou, dat is een soort dance chart. Die samengesteld is op basis van de airplay data van dance stations uit meer dan 30 landen. Ja, Hot Dance Radio is zo'n voorbeeld van een dance station. Gooi heel veel van die stations bij elkaar. Kijk wat ze draaien. En je krijgt daar de World Airplay Radio Monitor Global Dance Radio Chart uit. Op 11 april dit jaar, op basis van die airplay data, was er een nummer 1 die ik zo meteen ga draaien. 2 weken daarvoor kom je binnen op nummer 7. Uiteindelijk staat hij dus op nummer 1. En het is gewoon een Nederlands duo. Een Nederlands duo. Jesse van der Heijden en Opus Shanguni. Die vormen samen het duo. Jawel. Another. En Another heeft samen met 54 Ultra een plaat gemaakt. En die plaat die doet het dus heel goed. Niet alleen in die Airplay-lijst, maar ook op TikTok bijvoorbeeld. Ik geloof iets van 50.000 filmpjes waar dat liedje dan onder gemonteerd staat. Ja, dan heb je wel een hitje te pakken. Ik heb het over die nieuwe plaat van ze. Ik ga hem zo meteen draaien. Talk to You. Nadat ik Gabry Pont en Sam Harper heb gedraaid met Words. En John Summit en Gust. Dit is Thin Line.

0: elk liedje wat ooit gemaakt is eigenlijk gewoon over de liefde. En Lost Frequencies heeft dat prima samengevat in deze track. Love is the only thing op Hotland Radio. Zometeen een remake van een oude plaat van Veter.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Ik heb Faithless hoor. Vorig jaar zouden ze optreden op Pinkpop in Landgraaf in juni. Dat ging een beetje fout. Ze stonden in de file. Dat had te maken met de Brexit en douanecontroles en zo. Ze hebben uiteindelijk een setje gespeeld van 10 minuten. Je hoorde ze hier samen met Baby Rexha. New Religion op Hot Dance Radio. Zometeen Timmy Trumpet. Maar eerst de Swedish House Mafia. Wait so.

Fisher op je radio en stay. Zometeen Dimitri Vegas en Like Mike met Regard samen. Say My Name. Maar eerst Music, Marshall Jefferson en Salome Das. Met het motto voor dit weekend.

My Name, Dimitri Vegas, Like Mike en Regard op Hot Dance Radio. Goedemiddag, zometeen na 5 uur gaan we het weekend officieel openen. Ja, ga er klaar voor zitten. Biertje erbij, bitterballetje. Maar eerst nog fijne muziek van Adam Port en Strive. Dit is Move.

0: This is how you get your weekend.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: Just Jack Style and John. Turn the lights off op Hard Dance Radio. Blikje op de klok. Even kijken. Ja, het is 5 uur geweest, hè? Ja. Komt-ie. Het is weekend!
1: Attention!
0: Ja, gelijk twee mensen. Zin in. Ik weet niet wat jij gaat doen dit weekend. Laat het even weten via hotdanceradio.nl. Stuur een berichtje naar de studio en geef door wat jij allemaal van plan bent. Hoe je die vrijdagmiddagborrel gaat vieren. Hoe je je weekend door gaat brengen. Dan zorgen wij voor de soundtrack bij jouw weekend. Doen we graag, want wij zijn Hot Dance Radio en wij draaien hit for the beat. St. John bijvoorbeeld zometeen met de Roses, die Iman Beck remix, die is fijn. Jonas Blue en Salif Keita komt eraan met Madan. Maar eerst Martin Garrix en Jax op je radio. Tot je zo.
2: The hits you want, and the classics you know. As long as they've got a beat.

Galantis en Mr. Props, of meneer Propjes, zoals wij hem thuis noemen. Fate hoorde je, daarvoor St. John en Roses ook nog. Hot Dance Radio op de vrijdagmiddag. Mijn naam is Ralf en ik mag allemaal hele fijne platen voor je draaien. Ik heb nieuwe muziek voor je zometeen van James Hype, Be Mine. En ook een potentieel zomerritje van Topic en Becky G. Sorry papi, zometeen op je radio. Maar eerst deze. Deze is wat ouder uit 2019, maar hij is super fijn. M22 en White Lies.

0: Jaden Boysen en David Guetta op Hot Dance Radio Upside Down. Een tijdje terug sprak ik met Jaden Boysen. Kon je horen hier in de uitzending. En toen gaf hij al toe, ja, het TikTok is een belangrijk ding tegenwoordig. Ook voor het promoten en het produceren van je muziek. Als iets het op TikTok goed doet, dan wordt het een hit. En dat bewezen ook de artiesten die ik zo meteen ga draaien. Zij scoorden ergens in april 2025, hadden ze al 2,7 miljard views op TikTok. Verspreid over zo'n 1,6 miljoen verschillende filmpjes waar deze track onder zat. Welke dat is? Je hoort het zo.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op

With the MC en Bees and Honey op Hot Dance Radio. Dit is dus die track waar ik het over had, hè? 2,7 miljard views op TikTok. Dat was al ergens in april vorig jaar, dus dat is alleen nog maar meer geworden. En een van de redenen om maar te geloven dat TikTok zo'n belangrijk ding is geworden bij het maken en releasen van nieuwe muziek. Dat hebben ze goed begrepen. With the MC, Zuid-Afrikaans, Duits. En Bees and Honey uit Londen maakten samen deze track. En dat werd best een knapper van een hit vorig jaar. Meer klappers van een hit. Zometeen, lekker bruggetje, Alesso en Katy Perry, When I'm Gone. Calvin Harris en Ellie Goulding komt er ook nog aan. Zometeen met Free. Maar eerst Mike Perry en Shy Martin. Dit is The Ocean op je radio.

Tiesto, Wild Dance Radio. Bring Me to Life. Daarvoor Soul Searchers en Can't Get Enough. Plaat uit de 90s. Late 90s, maar hey, het zijn nog steeds de 90s. En die 90s die hoor je vaker op Hot Dance Radio. Elke zondagavond vanaf 7 uur hoor je bij Hot Dance Radio namelijk de Hot Dance Anthems. Met de allerbeste dance classics uit de 90s en de zeros. Allemaal achter elkaar op een rijtje gezet door collega Martijn. En als je het over classics hebt, volgende week is het zover. Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei. Dan hoor je op Hot Dance Radio de Heavenly 100. Dan hebben we de 100 allerbeste dance tracks alle tijden. Achter elkaar, back to back, in de mix. Speciaal voor jou op zender. Alle informatie daarover vind je via hotdanceradio.nl/heavenly100. Oké, marketingafdeling blij met wat ik gedaan heb. Dan nu weer gewoon muziek draaien. Nieuwe muziek van Fisher zo meteen. Rain komt eraan. Naar Diplo en Sonny Vadera. Dit is Turn Back Time.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Once a year. The skies open up.
0: The Hot Dance Radio playlist. And so does the Hot Dance Radio playlist.
4: This is my church. This is where I heal my hurt.
3: 100 tracks. Handpicked by the Hot Dance Radio crew.
0: The most heavenly dance music ever made.
4: God is a DJ.
3: From the anthems that stopped you in your tracks.
0: To the ones that never left your head.
3: This is the list that only gets made once a year.
0: Your favorite Hot Dance Radio personalities are with you all day long. Counting down every single one.
3: Thursday, May 14th. The Hot Dance Radio. Heavenly 100.
5: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
6: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
5: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
5: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: kunnen worden. En dit is er een van Jugal en Zolto.
1: Audio Buttons Radio.
0: Jamaica en Bam Bam. En ik vind dat die zomerhitjes, ja, daar moeten we wat mee. Wat zijn nou de beste kanshebbers op de zomerhit van 2026? Ik roep er af en toe een paar, maar ik wil ook jouw mening horen. Surf dus even naar hotdanceradio.nl. Kun je bericht sturen naar de studio. En later weet wat volgens jou de klapper van deze zomer gaat worden. Of je hem nou hier gehoord hebt of niet. Want dan kunnen we hem natuurlijk gaan laten horen. En dan gaan we samen gewoon zorgen dat het een zomer wordt met de allerbeste muziek. Ik heb er eentje alvast voor je opgezocht. Die ga ik nu draaien, want ook die staat wel in mijn lijstje hoor. Van potentiële zomerplaten 2026. Het is de nieuwe van Frankie Rizzardo. Je hoort hem nu hier op Hot Dance Radio met Shinjuku. Get up.

0: On My Mind. The Disciples op Hot Dance Radio. Daarvoor Armin van Buuren en Sam Gray. Dream a Little Dream. Ik had het over die potentiële zomerhits. Ik denk, dan gaan we ook gewoon een plaat draaien waar die zomer vanaf spat. En wat kan je dan beter doen dan Sean Paul? Ik heb gekozen voor Give It Up To Me.
1: Get

John Zammet en Lavinia op Hot Dance Radio. Shadows. En dat op een door de weekse vrijdag. Wat lekker. Goed begin van het weekend. Ook een goed begin van je weekend. De Purple Disco Machine. Elke zaterdag hier op Hot Dance Radio met de Purple Disco Tales. Maar soms ook gewoon met een plaat. Zometeen bijvoorbeeld Beat of Your Heart komt eraan zometeen. En ook Topic en Fireboy DML heb ik voor je klaarstaan. En deze nieuwe van Regard and Karsten. Dit is Higher Love. No matter my

die vrouwenstem? Dat is Sia natuurlijk. De mannen die achter deze plaat zitten zijn Afrojack en David Guetta. En die David Guetta, die doet bij elke plaat mee tegenwoordig. Die ga je dus ook regelmatig voorbij horen komen in die Hot Dance Radio Heavenly 100. Volgende week, op Hemelvaartsdag. Het is niet de hofleverancier voor die lijst. Nee, dat is iemand anders. Wat en hoe, dat hoor je volgende week. Een andere plaat, daarvan weet ik zeker dat die in die lijst voorkomt. Ik weet dat ik hem mag gaan draaien donderdag. En ik heb daar nu al zin in. Ik heb het over deze klapper. Eind jaren 90 was het een wereldhit voor Scoop. En je hoort het nu op

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?

0: Shepherd dive deep on Dialect Radio at 3. Midnight to 4 a.m. Straight club pressure. Every late night Friday is one big late night club journey.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

0: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
1: Hey, dit is Peter Blank. Iedere vrijdagavond hoor je mij hier op Hot Dance Radio met Weekend Warm-Up. Weekend Warm-Up. Zie je dan? Hot Dance Radio is more than just music. Music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.

Je hoorde Rocket Punk en Gaming. Yes, yes, het weekend is begonnen. Je luistert naar Hot Dance Radio en dit is de Weekend Warm-Up met mij, Peter Blank. 2 uur lang de beste house, progressive house en melodic house en techno om jouw weekend echt goed te starten. Nieuwe releases, frisse remixes en natuurlijk jouw favoriete club sounds. Allemaal hier, allemaal op Hot Dance Radio. Dus zet het volume open, laat die weekstress los, want dit is je muzikale voorproefje van het weekend. En we gaan lekker verder met deze van Riffle Ruffle. Dit is On The Radar.

Het universele thema, de liefde, is mooi bezongen in deze track van Eric Luttrell, You're the Love. De track is overigens uitgebracht op het Anjuna Deep label. En op datzelfde label komen we ook deze heren regelmatig tegen. Ik heb het over Jody Wistenhoff, James Grant en het Duitse duo Carl Sue. Dit is een nieuwe track van hun en deze heet Scream.

0: Ja, het lijkt een overval, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Stonebridge samen met Therese hoorde je met Put 'Em High. Zometeen na de break, Walter Kurtz, Think About It. Tot zo.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

Nou, heb je erover nagedacht? En zo ja, waar heb je dan over nagedacht? Dat is natuurlijk de vraag. Think About It hoorde je van Walter Kurtz. Nu de nieuwe track van Tiësto samen met Brianna Grace. Dit is Beautiful Place.

De nieuwe van Fairplay heet Easy to See It All. En de vraag is of inderdaad dat het geval is. Hè? Is het altijd zo makkelijk om altijd alles maar te zien? En dan erbij, wil je altijd alles wel zien? Dat is natuurlijk ook nog de vraag. Deze wil ik in ieder geval wel horen. Dit is een hele mooie van Cree samen met Roman Garcia. Een track met een beetje een diepere achtergrond. Dit is A Smile with Scars.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Once a year, the skies open up.
2: And so does the Hot Dance Radio playlist.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.
1: 100 tracks. Handpicked by the Hot Dance Radio crew.
2: The most heavenly dance music ever made.
3: God is a DJ.
1: From the anthems that stopped you in your tracks.
2: To the ones that never left your head.
1: This is the list that only gets made once a year.
2: Your favorite Hot Dance Radio personalities are with you all day long. Counting down every single one.
1: Thursday, May 14th. The Hot Dance Radio. Heavenly 100.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.

J.D. Davis en eenmaal tekenen voor deze track Right Round. Welkom terug bij het tweede uur van jouw weekend warm-up hier op Hot Dance Radio. De volgende artiest, ja, DJ No Name. En ik denk dat deze artiest daarmee eigenlijk een klein beetje in de anonimiteit wil blijven. Want het is niet bekend, zeg maar, wie er nou precies achter deze naam zit. Maar wie weet, in de toekomst zal dat nog kunnen veranderen. Want hij begint langzaam maar zeker wel een naam voor zichzelf te maken. Of zij, want dat kan natuurlijk ook. Dit is Me, Myself and I.

Humicore hoor je op Hot Dance Radio met What You Want. De volgende twee artiesten, daarvan is er één in ieder geval zeker bekend. Voornamelijk van de Awakenings Festivals, waar hij regelmatig te gast is. Hij heeft natuurlijk zijn eigen drumcoat label. En ja, ik heb het over Adam Beyer. In dit geval samen met Mark Reeve. Dit is Love Within.

0: Perry Corsten vond het nog steeds een van zijn persoonlijke favorieten. Deze track van Joris Voorn samen met hem en Moon Man, Don't Be Afraid. Zometeen naar de break, Cosmic Gate en Christian Burns, Brave. Tot zo!
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

Cosmic Gate en Christian Burns tekenden voor deze track Brave. En je hoorde hem in de Moses Extended Remix. Blij dat Faithless een nieuwe track heeft uitgebracht. Samen met BB Rexha in dit geval. Losjes gebaseerd op Insomnia. Dit is New Religion.

En dat was hem alweer. De weekend warm-up hier op Hot Dance Radio. 2 uur vol house, progressive house en melodic vibes om jouw weekend goed te starten. Voor nog een uur heerlijke beats in de mix. Luister je van zaterdag op zondag van middernacht tot 1 naar Peter Blank Invites. Met deze keer Miss Nine in de guest mix. Dank dat je erbij was. Ik ben Peter Blank en ik hoop dat je nu helemaal in de weekendmodus bent. Volgende week vrijdag, zelfde tijd, zelfde station met weer verse tracks. Geniet van je weekend

0: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?

it. I said, can you feel it?

0: Jazz Radio is more than just music. Music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.
1: Hi, Rick here. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school, of gewoon nog met één oog open ligt, ik ben er voor je. De ochtend op Hot Dance Radio. Elke werkdag van 8 tot 12.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Zin in. Tot dan.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.